Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mag ik ngerungokkaken RRI Malang. Goed, goed, goed.